0: waar ik trek taub samelen van in al die lande, waar ik die aan mijn oeien en woord in grote verleenheid verstreid heb. Ik wil die waren naar deze stad brengen, dat zij door je troost wonen kennen. Zij worden mijn volk zennen, en ik wil ihr God zennen. En ik wil aan een gezinnung en een ziel geven, zodat zij mijn levenslang aan ihr houden. En dat wordt aan in ihre kinder tom zeeën zennen. En ik wil een bond met aanmaken, die op Emma goud is, en dat is dat ik aan waar goud toe komen loten, en waar ik abhieren daarmee, en ik wil aan vorcht hem hart geven, zodat zij niet van mij wegdrehen. Dat wordt mij een vrijheid zennen, aan goud toe komen loten, en ik wil met mijn ganse hart en ganse zeil aan goud en dit land aanwartelen. Lot je dit van dem Herrn gezegd zennen. Krijg zo als ik al dessen grote schoden heb op dit volk gebracht, waar ik ook al dat goud doen, wat ik hen versproken heb. Dan waren waar de akker gekocht worden in dat land, van wat gezegd wordt, dat het een lade wildnis is, wo geen mens of tier leeft, en woont aan de Chaldeeën ihre macht gegeven is. De lied waren geld geven voor vlekken, en ze waren een vertrag maken, in den met een stempel en zegen volstendig voor zich maken. Zo waren zij in dat land Benjamin donen, in Ram Jeruzalem en in de steden in Juda, de steden in de Leerjeboy im Westen, en de steden in dat land Numsieden. Zo war ik aan dat waar Loten beter
1: Kapitel 33.
0: En die tijd, als Jeremia op dem Hof van de Wachter Forst geholen wier, kreeg hij een tweede Mal een Wort vom Herrn. Dit is wat de Herr sagt, die dat plont, morgen te Scheck bringt. Dit sagt die, dem sie nomen Herr is. Frag mi, dat ik die seien kon. Ik wil die großartig in verschlotenen openbaren, wat du noch nie nicht verstanden hast. Dit is wat de Herr, Israelia Gott, te seienhaft über diese Stadt. De hieße in diese Stadt, in dem König von Judas in Hüs, sind dolgebrocken worden, om af te weren je in de eerd, wat je in de stad abgeschert wordt, en je in dat zwiert. Ik wil de Chaldea loten deze hieser met doodes abfallen, van mensen die ik in mijn oeien en mijn verleenheid ombreng. Ik heb mijn gezicht van deze stad weggedreid, wie in al die zind, die door je donen wordt. Horchte mal, ik wil deze stad loten beter worden, en wil de gezond maken, ik wil een sterk maken, en maken dat ze goed af zijn en op lange tijd vrede hebben. Ik wil Juda en Israël dat waar loten beter gonen en een opbuien als ihr stemma. Ik wil al die zinden, die ze je in mij gedonen hebben, wegnemen en wil aan al ihre zinden, die ze je in mij gedonen hebben en aan die ze mij zijn je in ongewast, vergeven. En alle veldje op ied waren mij met vrede eren en prijzen en onerkennung geven, want ze heren, wat ik voor deze stad doe. Die waren zich in vorcht wonderen en waren flauteren en staunen, Ewa all dat Gaude en all den Erfolg, den ik angeef. Dit is wat de Herr sagt. En deze steden in Juda en op de Gossen in Jeruzalem, van wonen Jesaien, dat er geen mens of tier leeft, en van die Jesaien, dat het een lade in dood gewildnis is, door waren zij met scheingonen zingen, de Brigam en de Brut waren zich door vermühlen, en door waren zij, wann zij dat Dankopfer an dem Herrn sin huis bringen, zaaien. Dank dem Herrn, der alles regiert, hij is ons gänstig en truhartig leiftolig. Ik wou dat land, dat ware loten beter gonen, so dat het ware zo is als ihr stemmer, sagt de Herr. Dit is wat de Herr, der alles regiert, sagt. Ob disse steht, de ladig in ohnen Menschen en Tieren is, en in all die Städte rondom, woren noch ware Stapen sennen, wo de Herz ihre Herden op de Weid liggen haben, en de Städte op de Boy, en in die Leerjeboy am Westen, en in de Städte in dat Land am Süden, en aan dat land Benjamin, en de steden om Jeruzalem, en de steden in Juda, worden nog waar de Herden geteilt worden, wann ze nen komen, sagt de Herr. Horcht, de Herr sagt, de tijd wordt komen, wann ik dat goede verspreken, dat ik weer in Israël en Juda gemocht heb, uitvieren wo. On den dag, en te de tijd, wo ik van David einen gerechter Ostloten abgonen, de wordt een rechtet gerecht am land uitvieren, wann de tijd komt, wordt Juda geholpen worden, in Jeruzalem wird angestiert sein, und dort wird eben angesagt worden, der Herr führt uns recht. Der Herr hat gesagt, dort wird nicht viel kommen, dort nicht einer von Davids ihnen noch kommen, wird kenne ich über Israel sein, und dort soll niemals viel kommen, dort er nicht levitische Priester sind, um dort jegliche Brandopfer und Speisopfer für mich zu machen. Und der Herr gibt Jeremia dessen nur recht. Der Herr sagt, ich habe einen Bund mit dem Dach und der Nacht, dort die zu ihren Tiden kommen, in den kann

De tid för dat fast van an Jesude brood, dat Pasafast, nodat zich. En de hoge priesters en schriftgeleerde zochten nu een weg Jezus dood te maken, en ze vechten zich over voor dat volk. Dan voor Zoton en Judas Iscariot nen, einer van de 12, en de jink dan nu den hoge priester en de tempelwachters, zich met aan te eindigen, wo hij aan Jezus verroden kon. De vreden zich door te en weer een rijd om geld te geven. Hij versprook aan dat en luurt na een gelegenheid Jezus zo aan te verroden, dat dat volk dat niet aan wordt. Dan kwam de dag van aan Jezude brood, aan den dat abverlaan moest geslacht worden. Jezus schickt Petrus en Johannes en zei ze zullen gonen en voor aan rijd maken, dat pasalom te eten. Zij zeiden te hem, wo zal we dat gonen rijd maken? Hij zei, wann je aan de stad nen gonen, waar je een man trafen, der eine Krug mit Wutter dreicht. Gut am hing er an nur dort Hüs, en dort dein Nandjet, en sag zu dem, der dort Hüs ehend. Der Meister lad die fragen, wo es die Gaststuf, en der ich mit meine Jünger dort Passalom eten kann. Dann wurde jünd eine große Bowerstuf, mit ütgepolsterter Meiblen wiesen, en du mag dort reit, en sie jingen Hahnen troffen dort aller Krieg so an, als er gesagt hat, en sie mucken dort reit, zu dort Passafast. En als de stund kam, saden hij en zijn apostel zich om desch, en hij zei to an, ik heb op eerens dein verlangen gehad met jun taub dat pasalom te eten, aie ik lieden mot. Wils ik zei jun, ik word dat nicht waar eten, wat dat en dat Gottes rik werkelijkheid geworden is. Dan neem hij dat koffel en dank dafür en zei, neemt dat en deilt jun dat an, wils ik zei jun, ik word van de windruvenfrucht nicht meer drinken, wat dat Gottes rik komen wordt. En dan neem hij brood, dank dafür en broek dat en jij van dat en zei, dit is mijn kerpa die voor jun gegeeft wordt, doet dit om aan mij te denken. Jeroen zal neem hij nu oven kost ook dat koffel en zei, dit koffel is de nieuwe bond en mijn bloed dat voor jun vergoten wordt. Doch kijkt, mijn verroder haft zijn hand bij mij op dem dash. De menschen zien wat bestemd zo gonen als even aan besloten is, ober wij dem mens der ich den hij verroden wordt. Dan fangen zij aan, zich ondereinander te vragen, wer van aan dat doen wordt. Ober zij fangen ook aan, zich door even te zanken, wer mank aan zal als de raadste angezijnen worden. En Jezus zei to aan, en des weltregierende kennigs, en worden begnodigende haren genannt. Wie jünd ober, zal dat anders zennen. Wer mank jünd de raadste is, zal zo zennen als de jüngste, en de vernehmste, zo als ein deiner. Wils wer is grater, die om dash zet, oder die bedient. Es dort nicht die om dash zet, en doch sie ek mank jünd als die du deint. Je ober, zend dort, die mi an meine Versiegungen bistunden. En zo als mein Vater ein Kennigrig ab mi vermorgt haft, so vermorg ich eind ab jünd, dort gie ein Mien kann ich rick mit mi taub am Desch eten en trinken kennen, en op ein Thron setten, en ewa de 12 Stamm Israel te rechten. En de Haar seht, Simon, Simon, moik die dit. Soton haft door am angeholen, jünd so as weit ewa ein Seef te schecken, ober ich hab für die gebet, dort du dienen Glauben nicht verlieren mochst. En wann du ihr streng no mi gekommen bist, dann steig diene Breider. Hei ober seht am, Haar, ik zie reid met die in dat gefängnis en am dood te gonen. Dan zei Jezus, Petrus, ik zei die, als je de hond verdorgt Samarius krijgen wordt, was die dat al 3 maal verloren hebben, dat u mij kanst. En hij zei to aan, wann ik junt ohnen tosch, ohnen zak en ohnen schouw uitschekt, haft junt dat de mol aan wat gefehlt? Zij zeiden, niemals. Dan zei hij to aan, nu ober, wie een jaltosch haft, dem loot hij nemen en zo ook wie een zak haft, en wer nicht ein Schwert haft, soll sein Kleid verkäupen in ein Schwert käupen. Wils ich sei jünd, mit mir hat er noch so rankommen, als von mir geschrieben steht. Hei wird angeseinen als ein Verbrecher, wils wort von mir geschrieben ist, wird auch passieren. Dann sehen sie, Herr, kick, hier sind 2 Schwert. En hei seht an, dort riecht tau. En als hei rüt käm, jenke so ist gewöhnlich nur mal Livenburg, en seine Jünger kämen mit Dohan. En als hei Dohan käm, seht hei to an, bet, dort je nicht an Versiegung geroden. Hei trock sich von an, ungefähr so wie träg aus einer ein Stein schmieden kann, kneid sich hanen beten, seht, Vater, wann du dort so wärst, dann nimm dit Liedenskoffel von mi, ober dort soll nicht so worden als ich will, ober so als du wärst. Dann käm ein Engel vom Himmel und steigt am. In an seine Todesangst bet hei noch ehrenster, sein Schweig ward so als grote Blutdreppen, die ab die Erd fallen. Als hij van gebed opstond en naar zijn jinger kwam, werden die aan haar truw aangeslopen.

Ik zie nicht van deze welt. Door ween ze dat ik te junt, dat die in june zinden sterven worden. Wils van die nicht geloven dat ik te zie, dat ik vergeef te zennen, waar die in june zinden sterven. Dan vroegen ze aan, wer bist du? En Jezus zei te aan, krijg wat ik jun van Anfang an gezegd heb. Ik heb veel van jun te reden en te rechten. Ober die mij geschickt heeft, is waarhaftig, en ik zei de welt dort wat ik van hem geheerd heb. Zij vernemen nicht, dat hij te aan van voda red. Jezus zei te aan, wann je den Menschen zijn eerst waren dood gemaakt haben, dan wil je zijnen dat ik de zie en dat ik nuscht uit mijzelf stou, ober dat ik dit zo red als de voda mij geleerd heeft. En die wer mij geschickt heeft, is met mij. De voda heeft mij nicht allein geloten en ik doe immer dort wat hem gefällt. Als hij dit ziet, geliefden vele aan hem. Jezus zei tot de Juden die aan hem geliefden, wann je bij de weer blijven wat ik junt geleerd heb, zijn je waarhaftig mijn jinger. Dan wil je weten wat waarheid is, en de waarheid wat je vrijmaken. Zij zeiden te hem, wie stammen van Abraham her, en zijn niemals aan wem verskloofd gewast. Wo kost u zeien, die zullen vrijgemaakt worden. Jezus zei te hem, ik zei junt de waarheid. Wer door zindigt, is aan de zin verskloofd. Een skloof blijft niet eeuwig in huis. De zin aber blijft eeuwig. Door ween, wann de zin je vrijmaakt, zijn je werkelijk vrij. Ik weet dat je van Abraham afstammen, aber je verzekeren mij dood te maken, wils mijn weer bij jund nicht ruim hebben. Ik red van dat, wat ik van mijn vader gezeinen heb. Je aber daunen, wat je van jünen vader gezeinen hebben. Zij zeiden te aan, Abraham is ons vader. Jezus zei te aan, wann je Abraham zijn kinder weeren, wil je ook Abraham zijn woorden daunen. Aber nu verzeker je mij dood te maken, een man die jund de waarheid gezegd heeft, zoals ik die van God geheerd heb. Dort haft Abraham nicht gedonen, die daunen jenem Vater seine Worken. Dann seiden sie zu ihm, wir sind nicht Hurenkinder, wir haben einen Vater und dort ist Gott. Jesus seht an, wann Gott jen Vater wir, würd je mich Gott sennen, wills ich sie von Gott gekommen. Ich sie nu hier, und ich sie nicht uit mir selbst gekommen. Hei schickt mi. Worum verstuh je nicht, wat ich sei? Dort es, wills je meine wird nicht verdragen kennen. Die stammen von jenem Vater, dem beißen Feind, en mochten daunen, wat hij verlangt. Hij is van Anfang an een Mörder gewast en blijft nicht bij de Wahrheit. En arm is geen Wahrheit. Wann hij leend het, redt hij zijn Sprook, wils hij een Leer is en de Vader over alle Leers is. Aber wils ik de Wahrheit red, geloof je mij nicht. Wer van jün kan mir een Sinn nowiesen? En wann ik de Wahrheit red, worum geloof je mij dan nicht? Wer van Gott is, hiert ook Gott seine Wird. Aber je hieren de nicht, wils je nicht van Gott sind. Dann seiden de Juden taam, sei wie nicht mehr recht, dat du ein Samariter bist und einen beisen Geist hast? Jesus seid, ich hab keinen beisen Geist. Ich ihr meinen Vater, aber je reden schlecht von mir. Ich seg nicht meine Ehne ihr, aber du es einer, der dir segt, und hei es auch der Rechter. Ich sei jünte Wahrheit. Wer meine Wirt hält, wird ewig nicht in Dout seinen. Dann seiden de Juden taam, nu sei wie, dat du einen beisen Geist hast. Abraham und die Propheten sind gestorben, und du sagst, wer mein Wort hält, wird den Tod niemals schmecken. Bist du gerade aus ans Vater Abraham wir, der starf? Und die Propheten sind gestorben. Was machst du dir selbst? Jesus sagt, wann ich mich selbst ihr, es meine ihr nicht. Aber dort ist mein Vater, der mich ihrt, von dem die sagen, dass er jün Gott ist. Und die kennen ihn nicht. Ich aber kann ihn. Und wann ich sagen würde, dat ik hem nicht kan, dan word ik leien, zoals je. Aber ik kan hem en hol zijn woord. Jun vader Abraham freit zich door tau, dat hij mijn dag zijnen zal, en hij zacht een en weer vrouw. Dan zeiden de Juden te hem, du bist nog niet eenmaal 50 jaar oud en hast Abraham gezeinen. Jezus zei te aan, ik zei jun de waarheid, eier Abraham wir, zie ik. Dan houden de Juden steine ab, nur am te schmieden. Jezus ober verstuurt zich en verleidt den Tempel in Jinkwaar. Als Jezus voorbij ging, zag hij een man, die blind geboren weer. Zijn jinger vroegen hem, Leraar, wer heeft gezindigd, des man oder zijn ouderen, dat hij blind geboren is? Jezus zegt, de man is niet door van blind, dat hij oder zijn ouderen gezindigd hebben, aber door ween, dat God zijn woorden aan hem verandag komen zullen. Zolang als dat nog even dag is, moet wie dem zijn woorden verrechten, die mij geschickt heeft. Eine Nacht wird kommen, wann keiner wird arbeiten können. Solange ich in dieser Welt sehe, sehe ich dort Licht für diese Welt. Als er das gesagt hat, spreche ich ab die Erde und rührt ein Schmerzel an,
en lei dort